hoi. E rua nā tīma ko taitua rua mai, te kāhui kura tea, te mauria whiritoi. Ko te tīma, ko Wikitoria i te poi mo te punarangatahi, nau mai hara mai te wharekura o Kirikiri Roa. Kia kaha te mini mini. Ka pai tēnā koe Derek. Tēnei wā, ka karanga atu ai kia rie e huoma. Nei mai hara mai rie. Haka. Ko te haka e rua nā tīma, ko taitua rua mai. Ara, ko te kura a iwi o Manituke me te wharekura o Kirikiri Roa. Ko te haka, te tīma Wikitoria i te haka, o te puna rangatahi, nei mai hara mai te mauria whiritoi. Apoi. Whakawātea, e toru nā tīma kwa taitua tahi mai. Ko te kura o Koko Huia, te mauria whiritoi, te whare kura o Kirikiri Roa. Ko te mita o te reo, e toru nā tīma kwa tai tuarua mai, te mauria whiritoi, te kura aiwi o Manutuke, Manukura. Ko te tīma i Wikitoria, i te mita o te reo, mo te punarangatahi nei mai hara mai, te wharekura o Kirikiri Roa.